0: ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand op zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn voor de CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit percentage van 78 naar 51. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. In een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed op straat. De politie is nog naar de schutter op zoek. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten en belden 112. De partij die is gelieerd aan president Poetin lijkt zoals verwacht de Russische parlementsverkiezingen ruim te gaan winnen. Volgens de voorlopige uitslagen krijgt Verenigd Rusland zo'n 57% van de stemmen. De winst was op voorhand al vrijwel zeker. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen en er is vrijwel geen onafhankelijk toezicht. Voor het eerst konden ook inwoners van de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne meedoen. Over een paar dagen maakt de Russische kiescommissie de definitieve uitslag bekend. Het weer, lokaal kans op wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Ze kunnen bijvoorbeeld geen gebruik meer maken van een Amerikaans financieel systeem dat door veel banken wordt gebruikt. Trump is onder meer boos over het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse president zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden daar onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de manosfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale mediaplatforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Op een strand in Griekenland is een ruzie om een lichtbed fataal afgelopen. Twee oudere mannen kregen het met elkaar aan de stok over strandbedjes. Een van de twee, een man van 82, kreeg een hartstilstand en overleed later in het ziekenhuis. De andere man is opgepakt voor mishandeling. Het weer, plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag, melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar hard gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22. Onder meisjes daalde dit van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. Volgens de onderzoekers komt de daling onder meer doordat prominente figuren zoals politici zich vaker negatief uitlaten over seksuele diversiteit. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. De winst zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. Het weer. Plaatselijk kan wat mist ontstaan. Het is zo'n 8 graden in het binnenland en 13 graden aan de kust. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. Belangenorganisatie COC is geschrokken van het onderzoek naar homo-acceptatie onder jongeren. Daaruit blijkt dat die flink is gedaald, zowel bij jongens als bij meisjes. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut deden er onderzoek naar. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de online opkomst van de menno-sfeer via influencers als Andrew Tate. COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, roept sociale media-platforms op om hun verantwoordelijkheid te nemen. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen die bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het weer. Hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon. Bij 18 graden aan zee tot ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, reageert geschrokken op een onderzoek naar homoacceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut concluderen dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden. Volgens deze onderzoeker moet er op tijd ingegrepen worden om de tolerantie te verbeteren.
4: Het is echt belangrijk, ook bijvoorbeeld in het onderwijs, dat ook docenten direct jongeren aanspreken, ook als er grapjes worden gemaakt over homoseksualiteit. Dus dat tijdig ingrijpen is heel belangrijk.
3: De onderzoekers en het COC vermoeden dat de opkomende mannosfeer een rol speelt via influencers als Andrew Tate. De VS presenteert binnenkort sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden internationale media op basis van bronnen. Details zijn nog niet bekend. Tot nu toe werden alleen aan rechters en aanklagers strafmaatregelen opgelegd. De regering van president Trump is kritisch op het strafhof, onder meer vanwege een arrestatiebevel tegen premier Netanyahu van Israël. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Voorpommeren werd AfD de grootste en kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. In Berlijn verloor de partij ook flink. En CDU-senator Evers ziet dat als opdracht om te gaan verbeteren.
5: We zien hoe schwierig het is als regeringsverantwoording uit de gesellschaftliche Mitte heraus overtuigen te kunnen. En dat is natuurlijk ook een opdracht en een mahnung aan ons.
3: We zien hoe moeilijk het is om mensen voor ons te winnen, zei Evers. Bondskanselier Merz zei dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het was iets voor 10 uur in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is ook nog niemand opgepakt. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later vandaag droog en geregeld zon bij zo'n 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. De omvolkingstheorie is volgens de NCTV een rechtsextremistische complottheorie. Het COC, de belangenorganisatie voor LHBTI'ers, is geschrokken van de gedaalde homo-acceptatie onder jongeren. In 4 jaar tijd daalde die acceptatie onder jongens met de helft, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. Het CDU verdwijnt daar nu uit het parlement. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongens gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Bij jongens daalde de acceptatie van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Deze basisschooldocent merkt het ook al bij jonge kinderen.
4: Op schoolplein bijvoorbeeld, tijdens de pauzes, hè, in plaats van dat je elkaar gaat uitschelden voor klootzak of iets dergelijks, er komen in één keer woorden op als flikker of homo. Die woorden komen wel ineens ergens vandaan.
3: Onder meisjes is de acceptatie ook gedaald van bijna 80 naar 50%. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. Vooral presentatoren, vaste commentatoren en verslaggevers gebruikten het woord. De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. In Duitsland heeft het CDU voor het eerst in de geschiedenis bij deelstaatverkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. In Mecklenburg-Vorpommern kreeg de partij van bondskanselier Merz minder dan 5% van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD werd daar de grote winnaar. Ook in de deelstaat Berlijn verloor het CDU flink, maar Merz zegt dat hij niet gaat opstappen. De Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De Belgische topfavoriet van 26 liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. Het is voor het eerst dat een renner 4 titels op rij pakt en daar is Evenepoel dan ook best trots op.
5: Ja, zeker. Ik ben er niet echt mee bezig geweest met de aanloop naar hier. Maar nu is het officieel, dus dat is alleen maar mooi en iets dat ik heel fier op kan zijn.
3: De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het weer, hier en daar kan wat mist voorkomen. Later droog en geregeld zon bij 18 graden aan zee tot ruim 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De opmars van de AfD in Duitsland zet door. De partij won gisteren ook de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. De CDU van bondskanselier Merz haalde voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel van 5% niet. De belangenorganisatie voor LHBTI'ers, het COC, is geschrokken van de dalende homo-acceptatie onder jongeren. De Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut zien dat jongens en meisjes minder tolerant zijn geworden, onder meer door hoe influencers zich uitlaten. En in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een ligbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Het weer, hier en daar mist, later droog en geregeld zon bij een graad of 19.

nooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt. Omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. Dat ontdekte Pointer, die onderzoek deed. In bijna de helft van de uitzendingen werd het woord gebruikt. Jeremy Krolsmith van Pointer vertelt dat het in eerste instantie niet de omroep zelf was die het woord gebruikte.
3: In het begin kwam het woord zeg maar binnen via de gasten. Later zijn ze, vooral in 2026, zijn ze het steeds vaker zelf. Dus de presentatoren en de vaste commentatoren zijn het zelf gaan gebruiken.
2: De omvolkingstheorie is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid een rechtsextremistische complottheorie. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 5 jaar geleden, vertelt verslaggever Wessel de Jong.
4: En dat moest natuurlijk maar aantonen, precies de bedoeling natuurlijk ook van het Kremlin, dat het hele land als één man, als één vrouw achter Poetin staat. En ook achter de oorlog staat natuurlijk. Ook al sprak Poetin daar natuurlijk eigenlijk met geen woord over tijdens de hele campagne.
2: De winst van Verenigd Rusland zat er al aan te komen. Echte oppositiepartijen mochten niet meedoen. In Parijs worden bijna 300 spullen van Brigitte Bardot geveild. Onder meer haar balletschoenen, aanstekers en juwelen gaan onder de hamer. De spullen leveren naar schatting tussen de €20 en €10.000 op. De opbrengst gaat naar haar zoon van de Franse filmster en de Brigitte Bardot Foundation, die zich inzet voor dierenwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man uit Venezuela gisteren in zijn romp geraakt. Hij raakte zwaar gewond. Na het incident werd er gedemonstreerd tegen ICE. De omroep Ongehoord Nederland heeft dit jaar al ruim 80 keer het beladen woord omvolking gebruikt. De term kwam voorbij in bijna de helft van de uitzendingen, blijkt uit onderzoek van Pointer. En in een woonwijk in Roermond is gisteravond een man doodgeschoten. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar zonder succes. De politie is nog op zoek naar de schutter. Buurtbewoners hoorden even voor 10 uur meerdere schoten. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag geregeld zon. Het blijft droog bij een graad of 19.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering komt binnenkort met sancties tegen het gehele internationaal strafhof in Den Haag. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Tot nu toe legde het Witte Huis alleen sancties op aan een aantal rechters en aanklagers. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld veel moeilijker internationale betalingen doen. Aanleiding voor de sancties is onder meer het arrestatiebevel van het strafhof tegen de Israëlische premier Netanyahu. Trump zette ook al NAVO-landen onder druk om zich terug te trekken uit het strafhof. Bij een aanval op een synagoge in Canada is een politieagent gewond geraakt. Een man opende het vuur op het gebedshuis en raakte in vuurgevecht met een agent die het gebouw bewaakte. De schutter raakte ook gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de synagoge in Belleville waren meer dan 20 mensen om de heilige dag Yom Kippur te vieren. Ze zeggen dat kogels door de ruiten kwamen. De burgemeester van de Canadese stad noemt het een tragische dag. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand neergeschoten. In Austin, in Texas, werd een man gisteren in zijn romp geraakt. Het zou gaan om een Venezolaan van 28. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zijn toestand stabiel. Na het incident ontstond er een betoging tegen de overheidsdienst die veel geweld gebruikt in de VS. In Parijs gaan allerlei spullen van Brigitte Bardot onder de hamer. Onder meer haar balletschoenen, typemachine, juwelen en een exemplaar van de Kama Sutra worden geveld. Het gaat in totaal om bijna 300 items van de Franse filmicoon die eind vorig jaar overleed. De opbrengst gaat naar de zoon van Bardot en de Brigitte Bardot Foundation die zich inzet voor het dierwelzijn. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, maar wel met meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
6: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
7: Als dialect toen niks meer zeg. Moen al besteed, ben ik vergeten. Blaas niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neen.
6: Streektaal, het programma over dialect. Met
8: Ben Dijkamp.
9: Wil ik laat nog een bieden?

Restaurant-Ronny van Erwin de Vries was dat. En hij komt uit Groningen. Ja, en dan maken ze ook hele mooie streektaalmuziek daar in Groningen. Testo-Ronny. En het eerste nummer op de radio is een eentje van René Beverwijk. Dij, zo heet en dat nummer. Ja, mooi. Welkom met z'n allen bij Streektaal Radio. Het programma dat gaat over de taal van je hart, de taal van je pa en ma, de taal van je vrienden, de taal van de liefde, de taal van allemaal. Streektaal en dialecten, ze horen bij ons en ze mogen nooit verdwijnen. Daarom draaien we 2 uur lang de mooie talen en dialecten uit heel Nederland en omstreken. 2 uur lang de mooiste, goudste, oudste, de nieuwste nummers uit Nederland en Zuid-Afrika en België. En een nieuwe geschiedschrijf, die komt ook weer voorbij. En jullie mogen gewoon doorgaan met reageren. Onder andere streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of via Signal en WhatsApp 06-12-678-253. Ja, het volgende nummer, dat kennen we ook allemaal wel. Het komt van de Betuwe, Dick van Altena. Heel beroemd als countryzanger. En hij zingt ook in het Nederlands. En natuurlijk in het Batavisch. In het Betuws heeft een nummer opgenomen. Hij heet Oosterwind. Waar het over gaat? Ik zou zeggen, goed luisteren. En dan weet je het. Nog eerst even de techniek en presentatie allemaal van ondergetekende. Dus gaat er wat mis, komt het geheel en al door de computer. Ik

0: De nieuwste van Dian Roeks en die komt uit Zuid-Afrika. Die heeft gewoon opgestuurd naar streek.radio@hotmail.com. De nieuwste uit Zuid-Afrika. En ja, zeg tegenwoordig wel, het gaat slecht met de dialecten en met de streektalen. Maar gelukkig, er komen steeds nieuwe streektaalbandjes bij. En dat gaat weer de goede kant op. En de streektaal is gewoon weer sexy. Ik zeg, mooi, welkom bij Streektaal Radio.
1: Ja, goeiedag.
0: Goeiedag. Klopt. Ja, ja, klopt. Ja, we hebben nou iemand aan de telefoon. Die zit in, voor mij, een splits van het nieuw bandje, of niet?
1: Ja, het is, om heel goed te zeggen, het is eigenlijk weer een projectmatig dingetje. Het is niet zo dat we hier een band gaat worden en die gaat optreden en dat soort dingen. Dat is eigenlijk niet in de planning. Maar we willen wel iets moois creëren. Of in ieder geval iets wat we eigenlijk zelf achter staat en leuk vindt om te doen.
0: Aha.
1: En zo nu en dan zo wat uitbrengen, zeg maar.
0: Ja, ja. En wat hebben jullie zo voor het ogen? Wat willen jullie allemaal gaan doen voor leuke dingen, mooie dingen?
1: Nou, ja, ja. Dus, nou, kijk, we komt hier allemaal uit de streek. En opgegroeid met normaal natuurlijk.
0: Welke streek is dat?
1: Ik kom uit de Hoogstebergen en Emiel komt uit van oorsprong uit Tebergen.
0: Aha.
1: Dus eigenlijk zeg maar Twente,
0: ja.
1: Dus in de buurt. Nou, en we werden allebei groot geworden met normaal en met rock en hardrock.
0: Ja.
1: En er was eigenlijk een tijdje geleden zo dat ik Emiel tegenkwam. En die vroeg aan mij, god, via kwamen we elkaar tegen. En hij zei, god, weet je een beetje leu, die wat muziek wilt opnemen en wat wilt creëren. En ik zei, nou ja, goed. Waar hij dan in de aanbieding en toen liet hij wat dingen horen wat in elkaar kunnen stel gaat. En toen zeg ik, nou, ik zeg, dat wil ik ook wel aan metwerken. En toen hebben we eigenlijk de handen ingeslagen en gezegd van, nou ja, dan gaan we eens even kijken of we er wat moois van kunt maken. En wie griept een beetje terug naar de, kijk, dat klinkt allemaal heel mooi uit, zo verteld het morgen op waarheid worden. Maar ja. Naar de rock van de jaren 80, de hardrock, zeg maar. Die kant wil een beetje uit.
0: Ja.
1: En mede omdat het ook, nou weet je, om het te zeggen maar, in de voetsporen van normaal doet eigenlijk iedereen alles in zijn drie akkoorden, shuffles en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Daar is helemaal niks mis mee, want er is natuurlijk steeds scores is er wereldberoemd mee geworden en normaal is wereldberoemd in Nederland. En noem er nog maar een paar op, een mooi werk, Joel Vink, je kent ze wel. Maar goed, toen dachten we, ja, dan ook dan hetzelfde gaan doen, dan word je één van de velen. Dus dan moet je proberen om wat anders te doen. Tegen de arts dus eigenlijk, hè?
0: Ja, ja, nee, dat klopt, ja.
1: En dus ja, het valt allemaal wel mooi in elkaar zo. Dus eigenlijk dan probeert die terug te gaan naar die old school hardrock uit de jaren 80. En dat is dit is het eerste ding wat we uitgebracht hebben en dat is de eerste stap in die richting. En er zitten meer dingen liggen op de plank gewoon met aan schavenbunt en aan het passen en meer om alles zo te krijgen dat we ook zeggen maar hier staat die achter.
0: Ja, ja. Dat hebben we allemaal gemaakt door jullie tweeën?
1: Emiel schrijft de teksten en die knusselt wat diermetjes in elkaar. En ik ga daarmee aan het werk om te kijken van, god, wat kunnen we met gitaar van maken? Wat kunnen we anders aan maken? Wat kunnen we dikke scheurgitaar in gooien? Waar moet er een solo in? Of moet er een refrein korter of moet er een refrein langer? Of moet er een brug in? En dat bedenken we dan allemaal met elkaar. En dan overleg je met elkaar en zo knusselt je wat in elkaar. En dan wordt er een studio daar gepland.
0: Ah, ja.
1: En ondertussen dan.
0: Ja.
1: Vroeg je wat leuk dus.
0: En alleen maar met gitaarmuziek, ook om met drum en weet ik.
1: Ja, nee, dus met bas en drum, alles komt erbij, maar die zijn pas op een later stadium. Je gaat eerst met een been gewoon eens kijken of het in de goede richting kunt drukken, zoals je het graag ziet.
0: Ja.
1: Ja, en daar ben je eigenlijk een beetje mee bezig. En dit is het eerste probeersel, zeg maar zo. Ja, en dan wil je natuurlijk ook wat reacties hebben. Dus dan kom je terecht bij Streektaal Radio, bij Radio Achterhoek. Nou ja, goed. En alles wat een beetje van de streektaal houdt, ja, dat proberen we natuurlijk te benaderen. En dan schiet wat er van komt. Je hoeft er geen miljonair van te worden. Maar als iedereen het een leuk liedje vindt, dan vinden we het ook mooi.
0: Ja, en al veel reacties gaat?
1: Nou ja, op zich wel een aantal positieve reacties. Ja, het is natuurlijk moeilijker nog te meten. En hoe meet je zoiets? Ja, de leuke Moen die zegt al heel gauw van het is mooi.
0: Ja,
1: dat zegt ze heel vaak tegen alles. Ja. Dus omdat je natuurlijk vrienden bent. Dus je moet eigenlijk van verderaf moet je eigenlijk binnenkrijgen. En dat is natuurlijk een lange weg.
0: Ja, dat klopt. En ook al opgestuurd naar Radio Oost, TV Gelderland,
1: ja,
0: Drenthe.
1: Maar dat gaan we nog wel doen. We hebben gedacht, nou weet je, ook dat zijn natuurlijk. Laatst hebben we gedacht, we gaan eerst eens in het begin mensen die zich richten op de streektaal of op de dialect. Nou, dan heb je Radio Achterhoek.
0: Ja.
1: En dan kwamen we bij jullie terecht. En Radio Idealen zelf heb je ook wat gestuurd.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is volgens mij dan je op de radio is. Nou ja, en toevallig ken ik Hans Derksen en die zit op Slingeland FM en daar hebben we hem ook in gestuurd.
0: Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Dus die hebben ook allemaal van die
1: verschillende. Ja, dus maar goed, dat is eigenlijk dus en dat Oost en een kameraad van mij heeft ze volgens mij die werkt bij Oost en die heeft ze wat doorgestuurd, maar daar heb ik nog niks van teruggehoord. Dus ik moet dat zelf wel oppakken, maar ik denk een klein begin en dan zien we hoe het eindigt.
0: Ja, mocht het helemaal goed aanslaan en er komen straks nog meer dingen, misschien toch een idee om dan maar toch een bandje te gaan beginnen. Hè?
1: Ja, weet je, dat is heel mooi, maar het is natuurlijk, ondertussen laat ik zo voor mezelf praten, ik heb meer dan genoeg gedaan op het muziekgebied en opgetreden en ik vind optreden eigenlijk, ben ik wel een beetje klaar met.
0: Ja.
1: Ik ben teruggekomen op het feit dat ik eigenlijk meer wil creëren en daar ben ik nog mee bezig. En het optreden, ja, dat is natuurlijk, bedoel ik niet al te arrogant, maar goed, ik heb het genoeg mogen doen en ik werd wel artiest, maar zo gezegd.
0: En welke bands of bandjes heb je gezegd?
1: In de jaren 90 was dat met de Bliksem, dat was ook een dialectband.
0: Ja, die ken ik.
1: Ja, daar zat ik dus ook in met Alwin Besselink.
0: Ja.
1: Ja, en daar heb ik dus inderdaad dus twee cd's mee uitgebracht. En toen ben ik eigenlijk beland in de Marshalls, ook een rockcoverband uit Hoogsebarven, maar dat ken je misschien ook nog wel. En toen zat ik nog in een bluesband en zo ben ik de hele land wel een beetje doorwest. En dus van tenten naar kleine cafeetjes, van Doezerman tot en met Drieman, die maakt alles met. Ja, goed, dat hoort er allemaal bij. Hè. Dus het ene is slechter dan het ander.
0: Nee, daarom. Ja, dat klopt helemaal.
1: Nou doe dit en dan... ik moet natuurlijk, Ben, eerlijk zeggen, je zegt natuurlijk nooit, want je mag niks uitsluiten. Maar het is niet de intentie om een bandje te beginnen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee. En het volgende project, kun je daar wat van zeggen? Wat wordt dat?
1: Het volgende liedje, dat heet Middelvinger, daar ben ik mee bezig. En dat wordt ook een beetje een uptempo rocknummer met een vette gitaar even aan het begin. En wat hoger in het tempo en met een mooi refrein en iets over een middelvinger opsteken naar iemand. Ik weet niet of dat de radio kan, maar we proberen het.
0: Altijd is trekken, mag het altijd.
1: Nou, kijk daar. Nee, goed, maar dat is een beetje het idee. En er zit nog eentje, Ronnie, die wordt bedrogen door zijn wief.
0: Ja.
1: Nou goed, en zo komen allerlei onderwerpen uit het leven naar voren heen. En wie probeert er wat luchtigs van te maken, wat leuks. En,
0: mooi.
1: Gewoon kijk wat Schip Strand eigenlijk, dat is alles.
0: Prima, nou dat zien we vanzelf wel. Ja, mochten we wat nieuws tegen sturen, maar erop nemen we contact op.
1: Ja, dat gaan we zeker doen.
0: Ja, en dit nummer dat heet Alles Wat Minder, hè?
1: Ja, dat slaat ook op de leeftijd van mij onder andere en van Miva, maar ook van... kennissen van Emiel, ja, het wordt allemaal wat minder rijol wat, hè. Dan je wordt wat stiever en in de butter en kom wat moeilijker uit bedden. Ik minder goed ding, de drank, allemaal gewoon al dat soort dingen. Dus,
0: Nee, dat zeggen ze wel. Alles wat minder, behalve het vergeten, dat wordt beter.
1: Ja. Dus dat is, het vergeten wordt steeds, het vergeten wordt steeds meer, ja.
0: Ja.
1: Je gaat steeds meer vergeten. Dat was inderdaad het dementerende verhaal, daar had me ook mee te maken. En Emiel ook iemand, dus
0: prima.
1: Ja. En zo kom je op leuke onderwerpen.
0: Ja, zijn jullie ergens op internet wat te vinden?
1: Nee, op dit moment hebben we alleen maar een YouTube-kanaal waar hetzelfde liedje op staat. En wat een beetje de making of, dat we wat video's uit de studio hebben laten zien. Dus het is echt het eerste liedje, weet je wel. En daar hebben we eigenlijk al zo'n beetje een half jaar tot drie kwart jaar druk met West.
0: Ja.
1: En ook weer met de volgende bezig. En ook omdat je dus allebei door de week moet werken. En ik zit nog in twee of drie andere bands. Wel druk staat. Dus het is echt gewoon in de vrije tijd tussen de... knutsel tot de vorm krijgt en dan moeten we ik hoop ook dit jaar nog een dag gepland, dat lijkt me wel een streven.
0: Ja.
1: En dan komt het tweede liedje eruit. Ik denk ook niet dat je een half jaar moet wachten.
0: Nee, dat is zo snel mogelijk. Als dit een beetje aanstaat, prima.
1: Dan hoop ik dat. Dus goed.
0: Dat zal wel lukken.
1: We wachten rustig af.
0: Oké, we gaan het draaien. Ik zeg succes met alles en gehoord van dan mij.
1: Ja, jij ook bedankt Ben.
0: Joep.
1: Joep, was het.

Erlof. Live was dat met de mooiste meid van Slinja Strada. Dit reden op voor hele volle zalen. Wereldberoemd en heel erg populair in Drenthe. En die mooiste meid van Slinja wil ik wel eens een keertje zien. Want daar hebben ze zo van meer liedjes over gemaakt. Harm en Roelof.

TikTok. Tambo was dat met Sodom. En ik vind het even hartstikke mooi. Gewoon die zalige poppetjes van de afgelopen jaren die hij gemaakt heeft. TikTok Tambo. De nieuwe tijd voor de geschiedschrijf van deze week met een heel verhaal. Oost leefde is van Tjoeke je maat. Althans, zoiets in die geest. Paul Whelan maakte zoveel muziek elke week een nieuw liedje op zijn website. paulwhelanzing.wordpress.com. Dat het niet te makkelijk is om een nieuwe single te kiezen. Bladeren door zijn uitgebreide archief kwam hij dit liedje tegen en besloot het met de juiste muzikanten op te nemen. Oost leefde is van Tjoeke je maat is een mix van Talk Talk en Kiss. En zo de woorden van Joep Servaas. Het was ook de bedoeling. Serieuze popmuziek. Veel plezier met de nieuwe single van Paul Whelan. En die heeft in vele bands gespeeld. Vleeg, Waaiermaas, Ramsch, Oes de F en tegenwoordig in Oude Shuttle. Maar hij bleef ook actief als solo-artiest. Eind vorig jaar verscheen nog Ching Mo, dat inmiddels op de video meer dan 12.000 keer bekeken is. En een liedje, dit liedje, wat het nieuwe liedje is uit de opnamesessie bij Marlestorm met Mick Graffé op de drums, Roman Karolek op bas, Bas Oost-Indië op de gitaar en Joep Servaas nam ook nog een hierbij niet te onbelangrijke keyboardpartijen op zich en de productie. Nog steeds post Paul Whelan elke week een liedje op zijn website en dan meer dan 7 jaar. En er staan ondertussen meer dan 1700 liedjes te beluisteren en te bekijken. De nieuwe geschiedschrijf van deze week, Paul Whelan. Oost leefde is van Tjoeke je maat. Geschiedschrijf.

En zo heet het nummer. Ons leefde is van Tjoukar Jamaat. En als je niet helemaal weet hoe het kijkt, kijk je straks maar op YouTube. Daar staat een hele mooie zingel op. En dat is hartstikke mooi, want dat brengt gewoon nieuwe muziek. Heeft toch nog zin. Al wordt de kerkraad steeds vader als belemmering gezien op de lokale radio, zei Paul. Nou, daar ben ik het helemaal niet meer even. Draai me gewoon. Ook al is het in de kerkraad, wij draaien de Streektaal Radio gewoon. Als je maar goede muziek maakt, draaien wij het. De schietschijf van deze week, Paul Whelan. Ons leefde is van Tjoukar Jamaat. We gaan weer helemaal omhoog naar Groningen, naar Fiefer, met een nieuwe single en die heet De Tiet.

De Rolling Home was dat met Fries om Utes. En die stonden ook heel hoog in die Friese top 100 van afgelopen jaar. Ja, een heel beroemd bekend nummer daar in Friesland. De Rolling Home, dat is een grote zanggroep in Friesland die een heleboel mooie liedjes zingen. Onder andere dit, Fries om Utens. Rem Cooke, ja, die stond niet in die top 100 volgens mij. Want toen had hij dit liedje volgens mij niet. En toen stond hij nog alleen volgens mij, want hij wil zo graag naast me staan. De nieuwste van Rem Cooke en die heet... Nosti Storm.

0: Remco, oké, Nosti. Ja, kijk, wat slag kunnen we nog één nummer draaien. Die komt uit Zuid-Afrika. Die is van Ampi, En haar nummer heet Zij.
1: Elke zaterdag, 6 tot 8 namiddag. Die Zuid-Afrikaanse aand met muziek slechts vanuit Zuid-Afrika. Net hier op Streektaal Radio.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar wordt verbeterd. Als dat niet lukt, moeten de kinderen worden verplaatst. Belangenorganisatie COC is geschrokken van de homo-acceptatie onder middelbare scholieren. Uit onderzoek van Universiteit Utrecht en Trimbos blijkt dat die flink is gedaald. Het percentage meisjes dat positief staat tegenover homoseksualiteit daalde van 78 naar 51%. Bij jongens ging de afname van 40 naar 22%. Een van de oorzaken van de daling van homo-acceptatie is vermoedelijk de opkomst van influencers als Andrew Tate, die mannelijkheid verheerlijken. In Overloon, vlakbij Venray, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij komt veel rook vrij. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Een nieuwe, snelle fietsroute tussen Utrecht en Amsterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. Er wordt al jaren gepraat over die route van Dom tot Dam. Nu hebben de provincie Utrecht, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente waar de route doorheen loopt een akkoord gesloten. Het grootste deel komt parallel langs de snelweg A2 te liggen, maar er is ook een nieuwe tunnel en een brug nodig. De aanleg van die fietsroute kost daardoor zeker 57 miljoen euro en moet in 2028 beginnen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt steeds vaker de zon. Het blijft droog bij een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde, dan is er wel wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio
1: 350.
4: 92.3
1: FM.
4: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
5: Als dialect doe niks meer zeg. Steen, ben niet vergeet. Blaas niet zo hoog van de toren. Je bent zo arm als de neen.
4: Streektaal.

Revolution. Shen, Shed en die Schelen. Ja, zo heet ze. En ze komen uit Limburg. Mooi. Welkom bij nog een uur Streektaal Radio. We hebben lekker nieuw op, lekker gaan ouwe. En de schietstrijd komt nog voorbij, dus gewoon lekker blijven luisteren. En jullie mogen ook allemaal lekker reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com of via Signal, WhatsApp en al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. Het volgende nummer komt uit Brabant van de WC Experience van heel lang geleden. Van mij zijn even van de allereerste cd's die ze opgenomen hebben. En er stond dit nummer op, het ellebogenwerk. Maar nog eerst hebben we dit, techniek en presentatie daarvan ondergetekend. Dus gaat er wat mis, komt het geheel door de

Paul Boylan pakt die identiteit, zijn allernieuwste single opgestuurd naar Streektaal Radio en Hotmail.com. En dan kom je gewoon in Streektaal Radio terecht. Kun jij doen als je iets doet in de Streektaal, in het dialect, in de Fries, in de Vlaams, in de Zuid-Afrikaans, in het weet ik veel wat voor dialect, Streektaal, dan ook opsturen naar Streektaal Radio en Hotmail.com of via WhatsApp, signal, telefoon, al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. En het is nou weer tijd voor de categorie Akkemiedrij. Kom ik de deur neer, speciaal voor Remco Muren, nummer 3 van het Brookduo. Doen we er zo, Remco, want dan kom ik op bezoek. Nou, moet nog eens even nadenken, maar ik zeg maar zo, Remco, handen omhoog, de Polonaise gaat weer beginnen. Ja hoor, ik zie het alweer.

Broodduo. Gert Wellers. Ik wil lekker koffie en koekjes als ik woensdag bij Remco kom op bezoek. Denk het wel, woensdag, want anders moet hij duwen, heb ik gehoord. En dat vindt hij ook niet leuk. Dus dat is goed. Kom ik gewoon woensdag bij Remco op bezoek. Wanneer Remco zo is het maar net, dan krijg ik koffie en koekjes. Gaan we kijken in de Bruis bij Remco. Of er nou wat te drinken is voor mijn auto. Dus even kijken, wat gaan we doen? Oh ja, ik zie het al. Jaren geleden, met de 20, in de beginjaren van Streektaal Radio. Toen zaten we nog bij Accent FM. Werd er nog uitgezonden, hadden we een huisomroep, wil ik haar zeggen. Er was een omroep. Ja, dat klopt. Hadden we een lokale omroep en hadden we de huisband. Er was een band die heette Trio. Ze waren met z'n vieren en daarom noemen ze zich Trio met drie O's. En die waren regelmatig te gast bij ons in de studio live in Streektaal Radio. En ze maakten altijd hele mooie muziek. De eindtune, de grote Boezan, is ook van hen. Die hebben ze ook gemaakt. Die zingen ze ook. Maar hen nog veel meer mooie. Een van de mooiste nummers die ze gemaakt hadden en ook heel vaak live speelden was een nummer Ernstke van Trio. En vooral die saxofoon die erin zit. Oh, heerlijk.

0: was dat.
1: En Pippi werd gezongen door Driestang. En die komen uit Zeeland. En binnenkort veel meer nieuws over Driestang. Maar ze hebben druk mee bezig. Maar ze maken wel een lekkere streektaal popmuziek op zijn Zeeuws. Pippi van Driestang. We gaan nou eens even kijken. We gaan eens even naar Friesland. En niet meer draaien we niet zo. Maar die hand. Dus hoe heet dat? De voetbal in Nederland. De Eredivisie, hoe dat allemaal heet. Mag je de Eredivisie toch? Hè? Die bestaat 70 jaar. En zijn ze bezig met de top 100 van de beste. De populairste. De bekendste voetballers te verzinnen. Iedereen mag een lijstje opsturen daar bij die zender, met die voetbalzender. Iedereen mag daar meedoen. Iedereen heeft natuurlijk over Johan Cruijff, Willem van Hanegem, Epi Drost, noem maar op. Nee hoor, die weet je wie je niet vergeten mag. Ja, het probleem is, hij is al heel lang geleden dat hij wereldberoemd was in Nederland en omstreken. En daarom gewoon stemmen op die ene Fries uit Heerenveen, Us Abba. Kevin, dus Abe, Johannes Rijma, STJ. Dus stemmen op Abe Lenstra. Niet vergeten, Abe Lenstra.

0: Klopt.
1: Ons leefde is van Tjoeke, je maat Paul Welen. En hij komt uit Kerkrade in Limburg. En dat is de nieuwe schietschijf van deze week. En hij maakt elke week een nieuw liedje. Zit hier op zijn site. Kijk maar een keer op die site van Paul Welen. En dan zie je al die mooie liedjes daar staan. Wij draaien regelmatig nummers van. Even kijken, wat gaan we nu eens draaien? We gaan even naar de Achterhoek, waarom ook niet? Benny Joling was vorige week 80 geworden. Normaal bestaat 398 jaar. Dus alle reden om nog weer een nummer te draaien van normaal, wat niet zo heel erg bekend is, maar toch wel een mooi nummer. Onder andere deze, Aloha Hey. Normaal.

van papier. En binnenkort komen ze met nieuwe muziek. Volgende week of die week erop, ik weet niet precies. Dan treden ze op met een nieuwe muziek. De Heino's. En dit was een lekkere gouden ouwe van hun eerste cd die ze gemaakt hebben. En over nieuwe muziek gesproken. Het volgende nummer is zo nieuw dat ik het zelfs nog niet gehoord heb. Ze kwam net binnen. Want mijn, hoe heet dat? Mijn mailbox zei piep, piep, piep. Dat betekent, Ben, er is nieuwe muziek binnengekomen. En dat klopt. Opgestuurd naar streektalradio@hotmail.com. Helemaal vanuit België. Augustijn Vermanderen met zijn nieuwe single Moeten.

Jesse van Wieren met het Dorpshuis. En die komt uit Friesland. Ja, heel veel mooie streektaalmuziek in Nederland worden gemaakt. Onder andere deze ook. En we gaan even weer naar Zeeland, want daar wordt ook streektaalmuziek gemaakt. Kobe Zerku heet die. En die zingt dan over meisjes van Holland.

ga met u mee. Roe Jongenelen, zijn allernieuwste single. Dus even kijken, ja, we hebben nog tijd om een paar nummers te draaien. Het volgende nummer, Sylvia Vlederes en draaien we niet zomaar. Maar volgende week zit ze hier, even kijken. Ja, volgende week zit ze hier live in de studio bij Streektaal Radio. Als je wilt, mag je erbij zijn hoor. Sylvia Vlederes, Wundering onderwegens. Volgende week live in Streektaal Radio. En als je erbij wilt zijn, even mailen. Streektaal

streektaal en hun dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: En dat is de titel van dit nummer van Marleen Rutten uit Limburg.
1: Dit is de Streektaal Radio.
0: Ja, en als we de klok kijken, moeten we afscheid nemen van 2 uur lang Streektaal Radio. Niet getreurd, jullie kunnen gewoon doorgaan met reageren via de mail. Streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of via WhatsApp, steeknummer, telefoon 06-12-678-253. 06-12-678-253. Mijn naam is Ben Eijkamp, dood Henneha. Tot de dood, nee, keer houden we een groot kan. Wie gaat op hoeza? Met 3 uur!

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De politie stopt volgend jaar met het organiseren van religieuze vieringen voor mensen van buiten de politie. Interne vieringen mogen nog wel. Het gaat bijvoorbeeld om Ramadan, Kerst, Diwali en het Purimfeest. Als de politie zulke feesten organiseert, kan het lijken dat het gaat om de geloofsovertuiging van de politie, maar agenten zijn neutraal, zegt de korpsleiding. Politiemedewerkers mogen nog wel naar vieringen die zijn georganiseerd door anderen. Dat kan volgens de korpsleiding bijdragen aan bijvoorbeeld het vertrouwen binnen een bepaalde gemeenschap. De situatie van kinderen in de asielnoodopvang moet binnen een half jaar verbeteren. Dat zegt de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar onderzoek naar de leefomstandigheden. De noodopvang levert gevaarlijke situaties op voor kinderen, zegt de raad. Zo is er gebrek aan privacy en lopen ze een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. In Overloon, vlakbij Vendrij, woedt een grote brand in een loods van een paddenstoelenkwekerij. Daarbij is asbest vrijgekomen en veel rook. Die trekt over de snelweg A73. In een loods naast de paddenstoelenkwekerij zit een woongedeelte voor arbeidsmigranten. Voor zover bekend is er in Overloon niemand gewond geraakt. Volgens de brandweer staat de loods die in brand staat op instorten. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld door zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op en vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag, weinig zon en opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Raad van State adviseert het kabinet om nog eens goed te kijken of de verkeersboetes volgend jaar wel echt omhoog moeten. Het kabinet wil de boetes laten stijgen om de begroting op orde te houden. Volgens de Raad van State is het nu onduidelijk of de boetes nog wel in verhouding zijn vergeleken met andere boetes, zoals die voor diefstal. Rechters, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau zeiden al eerder dat de verkeersboetes te veel uit de pas lopen. Google krijgt een boete van ruim 400 miljoen euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes ooit tegen een techbedrijf in Europa. Google is niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers. Zo wisten mensen niet dat hun locatie gebruikt werd om gerichte advertenties te kunnen laten zien. En ook zou Google de gegevens langer bewaard hebben dan wat volgens de wet mag. De boete wordt opgelegd door de privacywaakhond in Ierland, omdat het hoofdkantoor daar zit. Nederland wil opnieuw gaan experimenteren met pulsvisserij. Platvissen als schol en tong worden daarmee gevangen met kleine stroomschokken. De EU heeft dat jaren geleden verboden, na druk vanuit Frankrijk en Engeland, omdat Nederlandse vissers de zee zouden leegvissen. Staatssecretaris Erkens wil in Brussel opnieuw steun krijgen voor de vangtechniek. Volgens Erkens is die duurzamer omdat er minder bijvangst is, en ook schrapen er dan geen metalen netten over de zeebodem. Het kabinet moet de situatie van kinderen in de noodopvang snel verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar de leefomstandigheden in de noodopvang. Zo'n 7000 kinderen worden daar structureel blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zegt de raad. Zo is er een gebrek aan privacy en lopen kinderen een groot risico om te worden geconfronteerd met fysiek en seksueel geweld. De raad wil dat de situatie in de noodopvang binnen een half jaar verbetert. Het weer, vanmiddag wat stapelwolken, afgewisseld met zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden bewolkt. Morgen dan meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten gebruiken steeds vaker AI, maar niet duidelijk is waar welke systemen worden gebruikt. Dat maakt het moeilijk om te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De AIVD en MIVD gebruiken kunstmatige intelligentie voor het analyseren van data en het vertalen en samenvatten van teksten. Om risico's op fouten te voorkomen, pleit de toezichthouder voor een eenduidige manier van werken en duidelijke kaders bij het gebruik van AI. In de Japanse hoofdstad Tokio zetten inwoners zich schrap voor een krachtige orkaan. Die is al over de Japanse eilanden in de Stille Oceaan getrokken en nadert nu de oostkust. Rondom Tokio worden harde windstoten en zware stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Voor verschillende regio's geldt een evacuatiebevel. Eerder kwam al een deel van een heuvel naar beneden door modderstromen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Volgens Trump verspreiden ze nepnieuws. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is in strijd met het eerste amendement, stellen de media, waarin de persvrijheid is vastgelegd. In Tilburg is vanochtend een stadsbus tegen een reling van een brug gereden. Daarbij ging de reling door de voorkant van de bus en dwars door een passagiersstoel raakte niemand gewond. In de bus zat naast de chauffeur maar één passagier. Beide zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken met af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het verder op. Vannacht raakt het vanuit het noorden uit bewolkt. Morgen meer bewolking dan vandaag en weinig zon. En dan opnieuw 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 3 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Mariette Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan ze nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen nu al meer vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Met de nieuwe wet wordt de huurverhoging voor mensen die het kunnen betalen verplicht. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD gebruiken vaker kunstmatige intelligentie, maar welke systemen dat zijn en wanneer dat gebeurt is niet duidelijk. Daardoor is niet te controleren of alles volgens de regels gaat, zegt de commissie die toezicht houdt op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Om fouten te voorkomen moeten er volgens de toezichthouder duidelijke regels en kaders komen. Staatssecretaris Erkens van Visserij begint een lobby in Brussel om het pulsvissen weer terug te krijgen. Daarbij worden vissen gevangen met kleine stroomschokken. Sinds een paar jaar is dat verboden. Nederlandse bedrijven zien het als oplossing voor de hoge brandstofprijzen en de lage visprijzen. Andere landen zijn bang dat Nederlandse pulsvissers de zee leegvissen. Google is in Europa niet goed omgegaan met de locatiegegevens van gebruikers en krijgt daarom een boete van ruim 400 miljoen euro. Google-gebruikers wisten niet dat hun locatie gebruikt werd om op hen gerichte advertenties te laten zien. Ook zou Google de gegevens langer hebben bewaard dan mag, zegt de Europese privacywaakhond. En bewoners van Tokio en de oostkust van Japan bereiden zich voor op een krachtige orkaan. In Tokio regent het al dagen en er worden harde windstoten en stortregens verwacht, waardoor overstromingen en aardverschuivingen kunnen ontstaan. Het weer nog hier, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten kans op een bui. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond klaart het op en morgen begint bewolkt. Later wat zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De brand bij een paddenstoelenkwekerij in Overloon, in het oosten van Brabant, is geblust. De brand veroorzaakte vanochtend veel rook, die over de snelweg A73 trok. En ook omwonenden hadden er last van. Enkele huizen zijn ontruimd, omdat het dak van de loods waarin de brand uitbrak asbest daarin zat. Dat heeft zich volgens de brandweer verspreid in de omgeving. Zoals verwacht heeft de Poetin-gezinde regeringspartij in Rusland de verkiezingen gewonnen. Bij de verkiezingen voor het Lagerhuis waren geen onafhankelijke waarnemers aanwezig. Bij eerdere verkiezingen was er sprake van grootschalige fraude. Het kabinet wil de huur voor scheefwoners verplicht verhogen met maximaal 100 euro per maand. Het gaat om 180.000 mensen die meer kunnen betalen dan zij nu doen vanwege hoge inkomens of veel vermogen. Woningcorporaties mogen voor sociale huurwoningen al meer vragen nu. Maar dat gebeurt niet altijd. Met een nieuwe wet wordt de verhoging verplicht. De Duitse bondskanselier Merz heeft nogmaals gezegd dat hij zich wil blijven inzetten voor de democratie in Duitsland. Na het slechte resultaat van Merz' partij CDU bij de regionale verkiezingen van afgelopen weekend werd er rekening gehouden met zijn vertrek. Amerikaanse nieuwsmedia als CNN en Politico klagen in de VS de overheid aan. President Trump staat sinds dit weekend niet meer toe dat ze in het Witte Huis de persconferenties volgen. Hij vindt dat ze nepnieuws verspreiden. De nieuwsmedia zijn soms kritisch op Trump en zeggen nu dat zijn verbod in strijd is met de persvrijheid. En speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. Die stad trekt al decennia musicalfans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum over de film met ook de echte familie von Trapp. Het weer, stapelwolken met wat zon en in het noordoosten nog kans op een bui. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, later zon en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse Labour-regering wil strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller gaan afhandelen. Premier Burnham hoopt met nieuwe maatregelen de achterstanden bij de rechtbanken te verkleinen. In Groot-Brittannië staan zo'n 80.000 strafzaken in de wacht. Bijna een vijfde zou te maken hebben met seksueel geweld. Het is de bedoeling dat deze zaken een vaste datum krijgen, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Nu gebeurt dat nog vaak, wat traumatisch is voor slachtoffers. Verder krijgen rechtbanken voor deze zaken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook. Rusland zou binnen enkele maanden de NAVO willen testen met kleine aanvallen. Dat zeggen drie Europese inlichtingenchefs. Zo zou Poetin willen testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten. Ze willen niet vooruitlopen op hoe zo'n test eruit zou zien. Maar volgens hen is duidelijk dat Rusland onrust wil zaaien. In Overloon is de brand bij een paddenstoelenkwekerij geblust. Het vuur ontstond vanochtend en er kwam veel rook bij vrij. En het dak waar de brand woedde zat asbest. Dat is volgens de brandweer verspreid in de omgeving. De eigenaar heeft rook ingeademd en is nagekeken door ambulancepersoneel. De Engelse darter Luke Littler wil niet meer in Nederland spelen. Hij neemt het besluit nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam opnieuw werd uitgefloten. Daarom heeft hij zich afgemeld voor een wedstrijd in Maastricht volgende maand. De Engelse wereldkampioen zegt dat hij geen tijd wil verspillen aan wedstrijden waar het publiek hem uitfluit. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kans op zon. Die zon breekt dan door in het zuiden en het westen. Dat wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een brand gewoed. Het vuur brak volgens de veiligheidsregio uit bij een transportband bij een van de hoogovens van de staalfabriek. Na ongeveer een uur meldde Tata dat de brand onder controle was. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen omwonenden het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Europese inlichtingenchefs waarschuwen voor aanvallen vanuit Rusland. President Poetin zou met kleine aanvallen onrust willen zaaien. Ook wil hij testen of de NAVO-landen elkaar te hulp schieten, zoals is afgesproken. Het is niet duidelijk om wat voor aanvallen het gaat, maar het zou kunnen gaan om drones of een kleine inval bij een buurland van Rusland. In Brussel bespreken de ministers van Buitenlandse Zaken vandaag onder meer hoe ze moeten reageren als bij een Russische aanval doden of gewonden vallen. De Engelse darter Luke Littler doet niet meer mee aan het Eurotour-toernooi in Maastricht volgende maand. Hij wil niet meer in Nederland spelen nadat hij afgelopen weekend in Amsterdam werd uitgefloten door het publiek. Afgelopen voorjaar gebeurde dat ook in Rotterdam. De tweevoudig wereldkampioen zegt geen tijd te willen verspillen aan toernooien waar hij wordt uitgefloten. Nederland is niet het enige land waar Littler te maken krijgt met vijandig publiek. Hij wil om dezelfde reden ook al enige tijd niet meer in Duitsland spelen. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. Dat is traumatisch voor slachtoffers. Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Amerikaanse nieuwsmedia klagen het Witte Huis aan omdat ze daar niet meer mogen komen. Vrijdag maakte president Trump bekend dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Een dag later bleken de pasjes van de journalisten niet meer te werken. Trumps verbod is volgens de media in strijd met het Eerste Amendement, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
5: Het Eerste Amendement gaat over persvrijheid onder andere. Trump zei, ja, nepnieuws is de reden van deze ban. Ik moet ze niet. Nou ja, zij gaan daar dus nu tegenin met z'n drietjes.
4: De zaak wordt waarschijnlijk deze week al behandeld. In Oost-Japan staan straten en wegen onder water vanwege een krachtige orkaan die aan land is gekomen. Volgens de autoriteiten moeten Japanners zich komende uren opmaken voor meer hevige windstoten, stortregens en modderstromen. Dat zorgt nu al voor overstromingen. Met alle gevolgen van dien, zegt correspondent Anoma van der Veren.
6: En het treinverkeer ligt op verschillende plekken gewoon helemaal plat. Honderden vluchten zijn geschrapt. En het belangrijkste nu is, die storm die trekt dus nog verder naar het noordoosten toe. Dus ja, de schade kan vannacht nog flink oplopen.
4: In de omgeving van Tokio zijn noodmaatregelen van kracht. Speciaal voor fans van The Sound of Music is er een museum geopend in Salzburg. De stad trekt al decennia musical fans door de vele beroemde locaties uit de film. En nu is er dus een speciaal museum. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe systeem iets meer betalen voor kinderopvang. Het gaat naar schatting om ruim 50 euro per jaar als je kind 5 dagen naar de opvang gaat. Dat het meer kost, komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. In een nieuwe situatie vergoedt de overheid 95,6% van de kosten. Het ministerie van Sociale Zaken heeft de wet vandaag naar de Raad van State gestuurd. Die gaat daar advies over geven. De Eerste en Tweede Kamer moeten ook nog akkoord gaan. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken over seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak. En dat lange wachten is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Lansbach.
4: Momenteel is het zo dat een verkrachtingszaak gemiddeld 14 maanden duurt voordat de politie een aanklacht maakt of dat er een dagvaarding komt. En daarna kan het dus nog eens 48 weken duren voordat er een zitting komt.
3: Ander nieuws dan. Als steun aan nieuwszender CNN hebben de grote nieuwszenders in de VS besloten minder beelden te filmen in het Witte Huis. Ze blijven dat doen tot de journalisten het Witte Huis weer in mogen. President Trump heeft CNN en ook twee andere media de toegang ontzegd omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De tegenmaatregel van de zenders is vandaag al ingegaan. Minister Van den Brink van Asiel geeft geen garantie voor een snelle oplossing voor kinderen in de asielnoodopvang. Eerder vandaag werd duidelijk dat de noodopvang slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. De minister zegt zijn best te doen, maar niet te kunnen garanderen dat problemen als vele verhuizingen binnen korte tijd zijn opgelost. Het weer, vanavond klaart het op en de wind zwakt af. Het koelt vannacht af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar in de middag kan de zon toch af en toe even doorbreken in het zuiden en westen. Het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon in te schakelen, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. Hij was streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Het komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. En de Eerste en Tweede Kamer gaan er later ook nog over stemmen. 2 mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in. De ander heeft een taakstraf gekregen. Mediabedrijf Paramount heeft een schikking getroffen met verschillende Amerikaanse staten. Die probeerden via de rechter een stokje te steken voor de voorgenomen fusie met concurrent Warner Bros. Discovery. Paramount heeft aan de staten beloofd dat de filmproductie in de VS wordt verhoogd, zodat de fusie banen oplevert. Dat zegt de openbaar aanklager van de staat Californië.
3: With today's settlement, Paramount is required to move production back to the United States by spending, as a floor, at least $300 million more each year in domestic production, in jobs and economic activity and productions right here in this country and including, of course, in this state.
2: Dan nog het weer. Vanavond klaart het op, de wind zwakt af en vannacht koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen bewolkt, later misschien wat zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

Wat vliegt de tijd toch snel voorbij. Luisteraars, welkom. Nu aflevering van die Slagerparade. Ook deze week brengen we de beste Touwstalige slagers vanaf de jaren 60 tot aan heden. Zometeen hebben we een blokje slager oldies. En vandaag gaan we terug naar de jaren 60 en 70. Wie komen ze al voorbij? We hebben Francine Jordi, Unheilig, Anna-Karina Wojcik, Helene Fischer en nog heel veel meer. Laten we snel verder gaan. Hier is Kami Bakinski met Hit Me Nie, mijn lieve Zurich.

Wat een heerlijk nummer van Helene Fischer aan mijn zijde. Daarvoor hadden we Daar is Licht van Stefan Zauner en Petra Manuela. Straks hebben we een blokje lagere oldies. Vandaag gaan we terug naar de jaren 60 en 70 met andere Ronnie en Kirstie. Nu gaan we verder met Doe Ja Doe van Anna Krina Wojcik.

Je luistert naar die Schlagerparade. Je hoorde Eva Lüginger met Weite Straßen. Daarvoor hadden we Geh mit mir durchs Leben van André Steyer. Het is weer tijd voor een blokje Schlager Oldies hier in die Schlagerparade. We gaan beginnen in 1960 met In Guna Guna van die Monte Carlos. Daarna gaan we verder met Kirsty met Ich hab Herzklopfen uit 1970. We sluiten het blokje af met Darling Goodnight van Ronnie uit 19.

En dat was het blokje Slager Oldies. Je hoorde net Ronnie met Darling Goodnight. Daarvoor hadden we Ichab Hesklofen van Kirsty. En we begonnen het blokje met die Monte Carlo's met In Guna Guna. We gaan nu weer terug naar het heden. Hier is Unheilig met Mylon White.

was willst du ihm sagen? Dat waren Julian Reim en Anna-Maria Stivkov. We gaan weer richting het nieuws. We gaan eruit met Zwei wie eins. Met Verschwende dein Glück. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dag!

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee mannen van 41 en 43 jaar uit Engelen zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Ze vonden dat ze een protest tegen de komst van een AZC had gesaboteerd. Daarom reden ze haar klem, gooide haar op de grond en schopte haar tegen haar hoofd. Een van de mannen moet 36 dagen de cel in, de ander heeft een taakstraf gekregen. In het nieuwe kinderopvangsysteem gaan mensen met lage inkomens iets meer betalen dan nu. Dat komt omdat het nieuwe stelsel duurder is dan eerder werd verwacht. Vandaag heeft het ministerie van Sociale Zaken de wet naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Eerste en Tweede Kamer gaan er later nog over stemmen. De Britse regering neemt maatregelen om strafzaken waarbij sprake is van seksueel geweld sneller te kunnen afhandelen. Deze zaken krijgen vaste data, zodat ze niet meer kunnen worden uitgesteld. Door grote achterstanden gebeurt dat nu vaak en dat is traumatisch voor slachtoffers. Dat zegt correspondent Fleur Launsbach.
3: Het is ook een onderdeel van Labour's belofte om geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Ze willen dit halveren in de komende 10 jaar. En er zijn ook wel gewoon veel zorgen over vrouwen die dus afhaken. Omdat ze gewoon simpelweg niet jaren willen zitten in zo'n rechtszaak. En dat ze dat te traumatisch vinden.
2: Ook krijgen rechtbanken aparte ruimtes, zodat slachtoffers en verdachten elkaar niet meer tegenkomen. Op een meer in Canada is een jong beertje uit het water gered. Het dier had moeite met zwemmen en was in zijn eentje. Een familie die voorbij kwam in een bootje liet het beertje aan boord klimmen. De autoriteiten adviseerden zo weinig mogelijk contact te hebben met het dier, omdat het anders aan mensen kan wennen. En eenmaal aan de kant rende hij het bos in. De moeder van het jong is tot nu toe nergens gezien. Het weer, het is helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen grijs, in het noorden kans op wat regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
5: Verzekeringen en hypotheken.
6: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.

Das Neue gibt dem Leben Saft. Das Neue bringt die Kraft.

Inderdaad, want op zondagochtend is Blaasmuziek Klinkt Zo natuurlijk twee keer te beluisteren. Om 10 uur op Hofstreek FM en om 12 uur op Hoi FM. Blaasmuziek Klinkt Zo natuurlijk.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden tegen een AZC had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen tegen haar hoofd en bovenlijf. Ook werd ze bespoten met verf en er werden foto's van haar gemaakt. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dat blijkt uit cijfers die de politie vanavond deelde in het tv-programma Opsporing Verzocht. Afgelopen nacht werd er ingebroken bij de brandweer Maan Maarsbergen. Daar is apparatuur gestolen die de brandweer gebruikt bij het blussen of bij het bevrijden van mensen. Het gereedschap van de brandweer is erg kostbaar. Criminelen gebruiken het om rolluiken en geldautomaten mee te vernielen. Het gereedschap opbergen gaat niet, omdat het in een noodsituatie te lang duurt om het in de brandweerauto te stoppen. FIFA-voorzitter Infantino heeft gevraagd of de FIFA-raad een onafhankelijk onderzoek wil instellen naar hoe besluiten worden genomen binnen de voetbalbond. Ook zegt hij open te staan voor gesprekken met belangrijke mensen uit de voetbalwereld om FIFA-besluiten zo sterk mogelijk te maken. Infantino erkent dat hij zelf flink wat onrust had veroorzaakt met zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat plan is weer ingetrokken omdat er internationaal veel kritiek op kwam. Er werd aangedrongen op zijn vertrek. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat er niet voor alle katten plek was, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer helder en het koelt af naar 11 graden. In het zuiden is er kans op mist. Morgen is het grijs met in het noorden kans op wat regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in en de ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck klem op een fietspad. En daarna werd ze tegen de grond gegooid en trapte de mannen tegen haar hoofd en bovenlichaam. Ook werd de vrouw bespoten met verf en werden er foto's van haar gemaakt. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon, terwijl hij corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader. De man is streng religieus en hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. Naast de vader werden ook 4 andere volwassenen veroordeeld. Zij kregen celstraffen van 1 tot 3 jaar. Op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo staat een grote afvalberg in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De berg zou bestaan uit snoeiafval en kunststof, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen proberen het vuur te bestrijden, onder meer uit Duitsland. Hoe de brand in Dinxperlo kon ontstaan, is nog onduidelijk. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn vannacht. Morgen veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet onder meer Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Twee mannen uit Engelen bij Den Bosch zijn veroordeeld voor de mishandeling van een vrouw. Eén moet ruim een maand de cel in, het ander krijgt een taakstraf. De twee waren boos omdat de vrouw een protest tegen de komst van een AZC zou hebben gesaboteerd. Ze dachten dat ze protestborden had vernield. Ze reden haar met een pick-up truck, klem op een fietspad. Ze werd tegen de grond gegooid en vervolgens trapten de mannen haar tegen het hoofd en bovenlichaam. Een brand op een terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen er rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.